Get the move on en rockin' and boppin' around. Dat waren de Prowlers. Uit de Vancouver, West Canadian, rockabilly scene, 1958. Oké, we rocken Bob Stompstrolen gemütlich weiter. Johnny and the Rocco zijn we jetzt hier met Lonesome Train on a Lonesome Track.

Yeah, that's it. Dat was Slim Harpo met zijn Bobby Socks Baby. Slim Harpo uit Louisiana. Rhythm and Blues scene. Zijn songs worden damals in die Funziker eingespeeld in de legendaire J. Miller Studio in Crawley, Louisiana. We blijven nog een klein beetje hangen in Louisiana. In de Delta Regio, de Mississippi Delta Regio. Nou, we hebben hier Rockabilly Music of das Gin Label. En we hebben jetzt hier een relatief zeldzame rariteit van Red Smiley en de Velvetones met Take a Ride.

That's it. Dat was Roy Gaines met Skippy is a Sissy. My goodness, was hij voor een muziek. Een muzie, juist die funstige jaren. Oké, we gaan richting Houston, Texas. Rhythm and Blues, uit die funstige jaren in Houston, Texas. Met natuurlijk, wie kan er zo anders zijn, Lytton Hopkins. Want we spelen jetzt van Lytton Hopkins. Niet een lied over Houston, Texas, maar de New York Boogie.

Extra, extra! Read everybody! Rock and roll on the radio! Rockabilly rock and roll from the 50s! Das war Gary Ray met Extra, extra! Okay, van rock and roll gaan we jetzt richting bluegrass country music met een touch of rockabilly erbij. Of Columbia Records gaan we jetzt hier. Lester Flatt en Earl Scruggs with the Foggy Mountain Boys met Big Black Train.

Finders Keepers, Loser Reapers. Das war Marty Brom. That's music. Oké, Ryder Gates met de next track of de plattenspeler. Een platte damals niet veröffentlicht. Een demo track, niemals veröffentlicht. Mijn Hardly Come Yet Here. Met Do

Jimmy Dell waren dat. Want er had een dollar. Jimmy Dell, 50s teenage rock and roll. Waar hebben de rijen naar gespeeld? Mynard Harlech met Do the Bob Bob Bob Bob Bob. Aanschließend das instrumentalische Rebel Rouser van Duane Eddy. En am Schluss Jimmy Dell met I've Got a Dollar of RCA Victor. En die laatste twee platten kwamen beide uit de Phoenix, Arizona. Rock'n'roll scene in die funzige jaren. Okay. Van Phoenix, Arizona in de 50s gaan we jetzt richting Detroit, Michigan. Aus den totale underground rock'n'roll scene Detroit, Michigan in de 50s of Fortune Records. Hou je het hier? The Earthquakes with The Earthquakes with The Rhythm Kings met Bebopalula Crazy Bop.

De Earthquakes waren daar met Crazy Bob, Detroit, Michigan in de 50s. Oké, okay. De totale collector item sammler rariteit uit in deze Rocking 50s zending is een rariteit van land uit Georgia, uit LaGrange, Georgia. Of dat is Trapture label van de producer Rupert McClinton. Gaan we jetzt hier een extreem zeldende rariteit van Rusty Howard met Chuck Joyce en de Chain Gang Boys. Rusty Howard, and let's rock!

Goo, Daddy O, and Ready to Go. Dat waren die Sparkle Tones uit Sparkleburg, South Carolina, met Joe Bennett en de Sparkle Tones. Voor circa 15 jaar heb ik nog eenmaal een interview afgezeichnet met Joe Bennett. Over een concert in München. Oké, Wouter Gates of Specialty Records. Now we are here. Big Boy Miles and the Showies. Met Who's Been Fooling You?